0: Waarom volg ik die deur?
1: Waarom volg ik die deur, Freda?
0: Waarom volg ik die deur? We hebben zo graag voor... ...possibly 30 meters, maar 30 meters. 345 is een action case 1. Over.
1: Waarom volg ik die deur? We hebben zo graag voor... ...possibly 30 meters, maar 30 meters. 255 is een action case 1.
0: Five
1: four one, I'll 475
0: Alpha. 475
1: Alpha, code 8. 475 Alpha, code 8, 1639.